As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

op reis van perron na perron. In een middernacht land zonder grenzen of tijd. In een eeuwigheid ver van die zon, van die zon. In een eeuwigheid ver van die zon. Daar skimme gewikkel in jasse, verskans teen die winde van ijs. Daar skimme met kuste soos tasse, vol drome gebak vir die reis.

kruis van perron na perron. In een middernachtland zonder grenzen.

is daar, daar wil ik blij. Altijd gelukkig, net ik en jij. Zonder die vrees van al die anderen. Mijn tas is gelukkig.

0: Cause you're my mate.
1: Bokko, sê julle nooit vergeet.
0: Cause you're my mate.
1: Ons wil weer jive, dis a 95.
0: Cause you're my mate.
1: Doe dit vir die groen en goud, Bokko.
0: Cause you're my mate.
1: We love you, Bokko.
0: Cause you're my mate.
1: In die handen van Bobby Skinstead, hy is op die kwartlijn, hy wil vast wat en af op die grond toe. Die bal rol los, wat opgedeel die jongens van de Westhuis, hy beer voor en toe.
2: Cause you are mates.
3: Bobby, wijs maar jouw tong, jong.

0: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.
1: Iemand het de lap op een soep weggegooid.

0: Ja, dat is
1: ja, Jan Matthijs. En kijk hoe verder er komt nou al. Dan dus Demi Moore. Zee, wie zal er binnenkomen jij vanavond? Ik weet niet wat gaan aan met mij vandaag, want ik is announcer. Ja,
0: Ik denk jij ook niet raag. Voor die twee juiten uit de nog 4x4 dag.
1: Het is zeker wat ik doe.
0: Ik denk zo. Ja. Ik denk ons... Laat me ons net inspannen daar. Ik ga mijn kar rijden.
1: Heb je dat net gezegd? Wacht, jij is klaar ingespannen.
0: Ik is klaar in daar, ja.
1: Ja, jij is klaar ingespannen.
0: Ik net inschrijf.
1: Ik launch een TV daar, dat is een beetje moeilijk. Maar ja.
0: O, gans. Okay. Ja, ja. Wil je om daar komen doen?
1: Ik ga een beetje moeilijk.
0: Om in een kar zitten. Die 18e juli is de tijd voor die twee juiten uit de nog 4x4 dag. Aangebied door Eastern Cape 4x4 Challenge Club bij die uit de nog vliegveld. Die actie begin om 9:00 die ochtend met alles van gewone 4x4 tot extreem 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar gaan kostaantjies wees, uitstallers en pret vir julle gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouwer en kinders onder 12 jaar krijg gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de juli. Die dag is ten bate van Aunt Meimering Uithuis. So bring gerisse geskenkie saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel op 082-827-7922 of vir Linda op 078-542-2466.
1: Hallo, het jy het Easy Beasy Lemon Squeezy 4x4. Alles begin met die voortrekkers, seker, hè?
0: Ek dink jy het 4x4 gehad nie.
1: Hy het 4x4 osse gehad, dit kan ek vir jou sê.
0: Ja, definitely. Ek denk na die groot trek het iemand gegaan. Ons kort iets soos achtereven naar slot.
1: Nee, drop a gear, trap hem in die maamheid in, asseblief. Asseblief. Maar als je nou terugkijk, je bent 100 jaar terug, kijk je nou dan en denk je, how did you survive? Weet, die warm water, die al dan gedink nee, maar warm water het in die 1950s begin.
0: Right? Koud.
1: So wanneer jy in 'n stort klim, in vandagse dag, wees dankbaar,
0: ja.
1: Want al die mense wat jy terugkyk, as jy liefes verskrywers, skilders, whatever, had no idea that you could get into a smaller room, in the small room, and open up a tap.
0: A small room in the small room?
1: Nee.
0: Is dit wat we Gordon zou
1: klein kamer in a klein kamer,
0: wow,
1: langs
0: ja.
1: Die troon, en jy maak een kraan open, en ons van, wie geseend is jy? Verstaan jy nie? Warm water, ou. Warm water. 1950s, jo, no idea. Nie. Ja, no idea. No idea. Moes vinnig gaan kook, het gaan in die bad gaan gooi. Sta warm, bring nog koud water. Ja. We are blessed, man.
0: Ja, vir ons is ons rarig. Ons is geblees in as ons water het. Maar ja, ons is geblees. Oh, ja. Dat is a whole different can of worms.
1: Wat denk jy? Nee, as ons nou, wat is die jaar? 2026, right? Mm-hmm. So as ons nou vorentoe gaan en ons dink aan die jaar 2126, so 100 jaar vanaf, as hulle gaan terugkyk, wat gaan vir hulle weird wees wat ons vandag doen? Wat gaan weird wees?
0: I don't know, ek denk aan die liekie.
1: Wat's die liekie?
0: Dat's die liekie, ek kan nie onthou wat die band is nie, but I've been to the year 3000. Nothing has changed, but they live underwater.
1: Ek daai liedjie geklein
0: nou klokkie. Great, great, great granddaughter is so fun.
1: Ja, dit is een van hy, Blink 182.
0: Ja, ek wil sê alien en film, ook. Ek is nie mooi seker nie.
1: Ek wonder wat sal weird wees vir hulle, want ek ben as ons terugkijk en dink ons nou na Egypte nare, en dink ons, hoe weird het jylle geskryf, en dan doen ons dit vandag met emojis. So, dis is een baie weird manier. Ek meen, jy kan vir iemand nou een prentjie stuur en weet hoe die persoon voel.
0: Ja, ek is dus die gift queen.
1: No,
0: so ek kan een hele conversation net met gifts
1: ja,
0: sê.
1: Ek en anders doen dit gewoon.
0: Dit is een volle conversation.
1: Ja. And praise the Lord for the people that make gifts. Because it just works. So ja, dat is wat het is. Hier by lekker luisterstasie. 20 minuten net aan die tijd van 7 tijd vir Marula Media. Gebalanceerd en betrouwbaar.
0: Ondanks jy kan die tube gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en sê, hoeveel mense het nou al die tube afgelaai vanuit ek hierdie ruimte? PC.
1: Ek dink 'n paar. Ek dink
0: gebruik
1: dit ons met rente.
0: Dis lekker. Hulle sê 5 polisie sergeante in hof vir korrupsie en afpersing. Die beskuldigdes wat aan die taakspan van die polisie van Vanderbijl Park verbonde is, is in hegtenis geneem na ondersoek deur die Valkus eenheid teen ernstige korrupsie. Dis goed om te sien dat daar afgekamp word op korrupsie op die oomblik. Dis groot op die oomblik. In alle afdelings, in alle departemente.
1: It's the flavor of the week now.
0: Nee,
1: ja.
0: Is lekker.
1: Maar wie wat denk ek ook? Ek denk ook die een sinkie aan ene. En dan word daar naam opgegooi. As jy na die Madlanka-kommissie kyk van gister,

0: Marnu van de Merwe. Daniel Jant gezegd, glimlach, checken naar Elvis Bloens, Steve Hofmeijer, nieuwe stories. Ik laat glimlach, check, een van mijn favorite songs. Meneer Daniel Jant natuurlijk hier van Port Elizabeth. Mm-hmm. Was ook deel van The Voice geweest, of was het Idols? The Voice. En hij was in Fransje van Kouk's span.
1: Dat is raar,
0: en toen hij ongelukkig het niet maakt, toen ging hij naar Fransje en toen zei, ik heb die song. Mm-hmm. Glimlach, check en alles. En te doen, Lom.
1: Ja, nou, fantastisch.
0: Super cool, man. Super, super, super cool. Die tijd is amper 15 minuten net na die tijd van ons. Ons gaan amper gezels met Samba. Die bin lekker luisterstasie, Grootbek Breakfast. Lekker om jullie te keir. Ons is omtrent de week en een biekie weg van meneer Driekus Du Plessis terug in de Octagon na een jaar.
1: Jo.
0: Na een jaar.
1: Dat is een lang brief, nee. Dat is een lang wacht. Jo, maar jij en Marius tellen dat al.
0: Verschrikkelijk baie, ja. En is moeilijk voor mij, want ik mis al die fights. Als gevolg van mijn gospel show.
1: Ja.
0: So ek mis hulle, maar is fijn. Maar je weet, toen hulle vir Driekus ook gesê, hulle die fight, die fight, toe sê sy coach nee. Ja, maar hy sê bang, hy sê, het gaan nie oor bang nie. Mm-hmm. Sê, ons moet ons de paar gedoen om te werk, en dis wat ons moet doen, en. En so sê, Driekus is ook baie stiller op sociale media, oor al die goeders, en I think there was a shift in his mind. En
1: het geeft
0: mij baie interessant wees om te zien wat ze Driekus Du Plessis in die ring inklim. Je weet, Forrest Griffin, wat de UFC fighter was voor jaren, is mijn favorite. Hij had altijd gezegd, I lost, I went home, I ate a lot of cookies. And then I realized, I'm a dog. It's the only thing I know what to do is to fight.
1: Oh, wow.
0: And he came back, and he's een van die legends van die UFC. Maar kon nooit zijn naam weer optel, soos wat hij moest na sy verloor tegen Anderson Silva nie, maar he did well. En Driekus Du Plessis het het groot punt om te bewys, nie vir Suid-Afrika nie, ons love hem, maar vir die UFC.
1: Dat is interessant, ja. Ek meen, elke keer, ek meen, daar is soveel goed wat opkom, want ek volg nou al soveel verschillende podcasts as gevolg van die MMA en as gevolg van die goed wat jy my vertel. So dan sien ek hierdie goed en dan sien ek die invloed wat Suid-Afrikaanse ondersteuning doen aan
0: groot.
1: MMA.
0: Ja, groot.
1: Dit is nie noodwendig die persoon nie, maar hoe baie hulle is, joh, die supporters
0: is groot.
1: Iets om mee te hanteer op sy eie. So dit is my wonderlik om te sien en dit is tyd dat hulle geskyn, want laas jaar die supporters
0: is
1: iets om mee te hanteer op sy eie. So dit is my wonderlik om te sien en dit is tyd dat hulle geskyn, want laas jaar was definitief

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Daar is iets wat mij wou stil maak. Daar is iets wat mij wou breek. Daar is iets wat mij ziel in die donker weg wou steek. Mijn handen was in ketens en mijn vingers weggesteel. Daar is iets wat wou keer dat ik me ziek

0: komt hij voor ons. Maar toen ons jong was.
1: Die klanken van Yankee Low met Botteltas. Net voor het Johan niet dat doe plezier met kijk net een country en pop se, prop sê voor ons like jou soos Biltong. Tijd so 25 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Die 18e juli vriende is het tijd vir die Toyota uit Den Haag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x5 Challenge Club by die uit Den Haag vliegveld. Nou die actie begin 9 uur die ochend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar is kostalletjies en uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slechts R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op 10 juli en die dag is ten bate van die aand Mymering Ouwe Thuis. So bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.

0: Krane drup, toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister, FM.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Hier is aan Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Weskaapse massamoordenaar Mzwandile Mahambehlala word as gevolg van acht levenslange vonnisse opgelê. En die sangeres van Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, sterf op 75. Die Hooggeregshof in Port Elizabeth, Mzwandile Mahambehlala,

respecte jouw lijf. Collecteer ik wapens om geesten uit te drijven. Ja, tussen die lakens raak ik te

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: John Travolta met Grease Lightning. Oh, dat lekker nummer, ik altijd lekker. Zelfs op een donderdag en donderdag, ik doe het tel, nee.
1: Ken jij jouw hot stuff? Laat ons hoor.
0: Tijd voor hot stuff, ik geef voor jou een woord uit die antwoordenboek van de Afrikaanse taal. En jij gebruik hem in een zin en stuur voor mij naar een zinnetje in die WhatsApp. Leid je vandaag zijn woord voor hot stuff. Staatsig, staatsig, S-T-A-A-T-S-U-G. Staatsig, S-T-A-A-T-S-U-G. Dit is die woord van hardstaf. Gebruik om in een sin. Stuur met die sin naar die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Moet niet van mij die betekenis hier nie. Ek soek een sin waar je van mij lekker om inzet. Wees creatief. Gebruik om, speer om. Is Afrikaans, wat een prachtig taal. Geniet om. Als je mij net jouw betekenis stuur voor die woord, dan ga ik om je ignoreren. Dat is vandaag de woord van hardstaf. Staatsig, S-T-A-A-T-S-U-G.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedaai. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Net uit Westbury klinkt haar sporadische skoot. Een serene loei. Iemand is dood.

Ingrid Jonker. Alle dronken. Slinger in die groot zwart zee. Slinger in die groot zwart zee. Rondom Tali. Rondom Trali. Die zwart zee ja en zij zee nee. Die zwart zee ja en zij zee nee.

voor het jonker. Al uitdronken. Goed verzen wat geen ziel kan lezen. Wat geen ziel kan lezen. Tot bij je woord. Van zoon en woord. Waar liefde niemand knieën niet. Waar liefde niemand knieën niet.

vang mij op een slechte tijd. Aan het einde van die tunnel, maar die lamp is uit. Die lamp is uit. Koos, je mist die tijd van haar oorweer.

my pa. Ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwani, Bombila, Kondo, Mshishinshin, Malaseni.

zit bij die straatcafé. Ik kijk al die mensen, loop heen en weer. Boemelaars bij die Wimpy Bar. Fontana is open tot laat in die avond.

Chelsea Hotel. Stemmen en muziek klinken elk woonstel. En ons zit in die zon en ons drinkwijn. Ons survive met een helse lot.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

paadjie terug op my spoor. Daar was vriendskap en rykdom, hartsgoed en voorspoed, dinge meer kostbaar.